0: privé-sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
2: ChatGPT?
3: Ja?
2: Ik kan nooit een BH vinden die echt past. En in die laatste winkel waar ik was, werd er niet gekeken naar wat er nu bij mijn figuur gaat.
3: Dat klinkt als een drama.
2: Ja, en ik wil gewoon een winkel vinden waar ik me nu echt op mijn gemak voel en het niet uitmaakt dat ik een maatje meer heb.
3: Ga maar snel naar Dolce Donna.
2: Ah ja.
3: Daar helpen ze je echt en ze zoeken samen het juiste model en de juiste maat. Ze zijn er heel lief en iedereen is er welkom.
4: Dolce Donna, fashion en lingerie. Passen is daar echt leuk en comfortabel.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
6: Een goeiemorgen. De E40 ter hoogte van Aalst is opnieuw open richting Brussel. Gistermiddag ging die rond 4 uur dicht nadat een vrachtwagen er zijn lading slachtafval had verloren. Het wegdek moest volledig gereinigd worden. Het incident veroorzaakte een file van meer dan 10 kilometer en vertragingen tot wel 2 uur. Rond 1 uur vannacht ging de snelweg weer open. In Frankrijk zijn nieuwe bosbranden uitgebroken. In de buurt van Dijon, in het oosten van het land, heeft het vuur zich al over zo'n 125 hectare natuur verspreid. Raakte voorlopig niemand gewond en er zijn ook nog geen huizen verwoest. In het zuiden van het land zijn dan weer honderden mensen geëvacueerd voor een andere nieuwe brand. Daar is al zeker 100 hectare natuur verwoest. Ook in Griekenland zijn er verschillende natuurbranden ontstaan. Onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar evacueren door het vuur. De brandweer probeert de branden intussen onder controle te krijgen. Dat verloopt moeizaam, onder meer door de hoge temperaturen en de felle wind. En in het Midden-Oosten heeft de VS opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het militaire commando in de regio. Het gaat om een reactie op de Iraanse aanvallen gisteren. Iran vuurde toen verschillende raketten af op Amerikaanse sites in het Midden-Oosten. Eerder had ook al Amerikaans president Trump gewaarschuwd dat de VS hard zou terugslaan. De dag start zonnig, later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig, lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.
4: Na het succes van

0: 1964 in Brasschaat. Dansbar. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbar in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat. Waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbar uitverkocht. Dus boek snel je tickets op dansbar.be. Radiopark.be of barn64.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Keurslager De Mulder in Braschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Afgelopen nacht heeft de brandweer een brand geblust aan de neteldreef in het gemeentepark van Braschaat. De brand is volledig onder controle en er is geen gevaar meer. Omwonenden kunnen wel nog tijdelijk wat brandnevel of een kleine brandgeur waarnemen. Volgens de gemeente verdwijnt die normaal binnen de 24 uur. Defensie oefent voorlopig alleen nog met rubberen en verfkogels op het groot schietveld in Wustwezel en Brecht. De maatregel komt er door de aanhoudende droogte en het verhoogde risico op natuurbranden. Eerder hadden omwonenden hun bezorgdheid geuit over schietoefeningen tijdens Code Oranje. Volgens Defensie en de gemeente blijft brandveiligheid de hoogste prioriteit op het domein. Enkele kinderen zijn onwel geworden tijdens de speelpleinwerking in Kalmthout nadat ze daar hadden deelgenomen aan een zogeheten pisquiz, waarbij op korte tijd veel water wordt gedronken. Sommige kinderen kregen daardoor hoofdpijn of moesten overgeven. De gemeente heeft de ouders ingelicht, excuses aangeboden en het spel uiteraard onmiddellijk verboden. De jeugddienst gaat de animatoren extra sensibiliseren over veilige activiteiten. In de nachten van 5 op 6 en 6 op 7 augustus moeten automobilisten rekening houden met hinder aan het kruispunt van de Merksemse baan en de Deurne-Steenweg in Weinigem. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt daar het asfalt, waardoor het kruispunt 's nachts dicht moet. Verkeer vanuit Antwerpen wordt omgeleid via de zogeheten Brug van den Azijn, de Metropoolstraat en de Hoogmolendijk. Overdag blijft het kruispunt wel gewoon open.
3: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielse en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
1: De rug naar de muziek. Met minimaal.

0: leuk hè, zo'n volautomatische garagepoort. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantoorpoort tot volautomatische sectionale poorten. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Een tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
3: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
5: Goedemorgen. Je betaalt voor dezelfde woning in een andere wijk tot 128.000 euro meer. Dat blijkt uit een analyse van ImoWeb in HLN. Zij hebben voor het eerst de vastgoedprijzen binnen dezelfde gemeente in kaart gebracht. Vooral in het centrum zijn de woningen prijziger, zegt HLN-vastgoedexpert Bjorn Kok uit.
6: Maar als je op 20 minuten rijden iets vindt, ja, dan is het logisch dat daar minder winkels, minder horeca zijn, openbaar vervoer niet zo frequent aanwezig is. Minder cultuur, zijn net die eigenschappen die van een locatie een toplocatie maken. En ja, daar hangt natuurlijk dan een veel hoger prijskaartje aan vast.
5: In de centrumsteden is het verschil in Gent het grootst. In Knokke is de ene wijk zelfs 9000 euro per vierkante meter duurder dan de andere. Vlaams minister van Welzijn Gené verzet zich tegen hogere dagprijzen in woonzorgcentra. Dat laat haar kabinet weten. Aanleiding is de oproep van de sector gisteren om zo investeringen te kunnen doorrekenen aan hun bewoners. Denk maar aan airco of zo. Maar Gené wijst dat plan af. Ze wil wel onderzoeken hoe ze de gebouwen beter kan beschermen tegen hitte. Mogelijk via subsidies of zo. Gemiddeld betaal je nu zo'n 74 euro per dag in een woonzorgcentrum. In Frankrijk zijn nieuwe bosbranden uitgebroken. In de buurt van Dijon, in het oosten van het land, heeft het vuur zich al over zo'n 125 hectare natuur verspreid. Er raakte voorlopig niemand gewond en er zijn ook nog geen huizen verwoest. In het zuiden van het land zijn dan weer honderden mensen geëvacueerd voor een andere nieuwe brand. Daar is al zeker 100 hectare natuur verwoest. Ook in Griekenland zijn er verschillende natuurbranden ontstaan. Onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar evacueren door het vuur. De brandweer probeert de branden intussen onder controle te krijgen. Dat verloopt moeizaam, onder meer door de hoge temperaturen en de felle wind. In het Midden-Oosten heeft de VS opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het militaire commando in de regio. Het gaat om een reactie op de Iraanse aanvallen gisteren. Iran vuurde toen verschillende raketten af op Amerikaanse sites in het Midden-Oosten. Eerder had ook al Amerikaans president Trump gewaarschuwd dat de VS hard zou terugslaan. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigt zijn plan om het wereldkampioenschap voetbal te verkopen. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Infantino noemt het een kans, maar geen verplichting.
7: FIFA for Enterprise or FFE is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity, but not an obligation.
5: De Europese voetbalbond UEFA reageerde woest. Vandaag komen alle landen van de UEFA trouwens samen om een gezamenlijk standpunt te formuleren. De dag start zonnig. Later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig. Lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.
4: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Danspark. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Goedemorgen Groot Antwerpen. Op zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De Antwerpse verkeerspolitie heeft bij een controle een zware elektrische monowheel in beslag genomen. Het toestel woog 41 kilo en kon volgens de politie snelheden tot 100 kilometer per uur halen. Uiteraard ligt dat ruim boven de wettelijk toegelaten norm. De bestuurder riskeert een gerechtelijke vervolging. De politie benadrukt dat ook voor elektrische voortbewegingstoestellen de technische regels strikt gelden en worden toegepast. De trajectcontrole op de Sint-Jobse Steenweg in Brasschaat beschikt opnieuw over nieuwe camera's. De verouderde ANPR-installaties zijn vervangen omdat ze niet meer naar behoren werkten. De nieuwe camera's maken opnieuw permanente snelheidscontrole mogelijk en kunnen ook worden ingezet bij gerechtelijke of verkeersonderzoeken. Volgens de gemeente blijft verkeersveiligheid op die manier een topprioriteit. Vanaf 10 augustus starten riolerings- en wegeniswerken in de Parijse weg in Hoevenen. In fase 1 wordt daar gewerkt tussen de Witvenstraat en de Lindenlaan. Doorgaand verkeer is dan niet mogelijk. Er geldt een omleiding en bewoners worden gevraagd hun verplaatsingen tijdens de werkuren zoveel mogelijk te beperken. De volledige klus duurt tot het najaar van 2027. Door het warme weer opent het zwemdok aan het Mas uitzonderlijk ook op maandag 3 augustus. Normaal is de zwemzone dan gesloten, maar de stad wil op die manier extra verkoeling bieden. Er wordt ook bekeken of de zwemzone tijdens de hittegolf nog op extra dagen open kan blijven.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Het ideale moederdagcadeau, dat komt sowieso van bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wielan. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wielan in Mariaburg Braschaat en op kledingwieland.be. Geniet nu van superkortingen op een groot deel van de collectie.
1: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
2: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
4: Goedemorgen. We wisselden sinds het begin van de oorlog in Iran massaal van energieleverancier. In totaal deden zo'n 200.000 Vlamingen dat. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Het gaat om het hoogste aantal sinds 2022. Energie-expert Kenneth van Sina.
5: Daar zit zeker een logica tussen beide situaties. Toen had je inderdaad een oorlog in Oekraïne die startte. Nu heb je de oorlog in Iran. Alles waar er onzekerheid ontstaat, dat zorgt natuurlijk dat die prijzen snel de hoogte in kunnen gaan. En dat mensen inderdaad gaan kijken van is het het juiste moment om van energieleverancier te gaan wisselen om zich in te dekken tegen stijgende energieprijzen.
4: De meeste mensen wisselden van een variabel naar een vast contract. Opvallend, vooral de grote spelers zoals Engie, Luminus en Eneco verloren tienduizenden klanten. Je betaalt voor dezelfde woning in een andere wijk tot 128.000 euro meer. Dat blijkt uit een analyse van Imoweb in HLN. Ze hebben voor het eerst de vastgoedprijzen binnen dezelfde gemeente in kaart gebracht. Vooral in het centrum zijn de woningen prijziger, zegt HLN-vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
6: Maar als je op 20 minuten rijden iets vindt, ja, dan is het logisch dat daar minder winkels, minder horeca zijn. Openbaar vervoer niet zo frequent aanwezig is. Minder cultuur. Het zijn net die eigenschappen die van een locatie een toplocatie maken. En ja, daar hangt natuurlijk dan een heel hoge prijskaartje aan vast.
4: In de centrumsteden is het verschil in Gent het grootst. In Knokke is de ene wijk zelfs 9000 euro per vierkante meter duurder dan de andere. In Griekenland zijn 3 brandweermannen omgekomen bij de natuurbranden. Dat melden de autoriteiten. Op verschillende Griekse eilanden zijn er branden uitgebroken. Zo'n 2000 toeristen moeten daarom ook preventief evacueren. Onder hen ook verschillende Vlamingen. In Frankrijk blijft de grote natuurbrand in Gironde dan weer onder controle. Op 6 plaatsen zijn er wel nog branden gemeld. 2 mensen zijn ook opgepakt op verdenking van brandstichting. In Oekraïne zijn minstens 8 mensen gestorven bij Russische raketaanvallen op onder meer Kiev en Lviv. Het gaat onder meer om 2 kinderen van 5 en 12 jaar. Nog eens 15 anderen raakten gewond. Dat melden de plaatselijke autoriteiten. Gisteren waarschuwde Oekraïns president Zelensky al voor een grote Russische aanval vannacht. Ook in Polen ging het luchtalarm af en er werd ook een grote explosie gemeld. Daarbij zijn een grote krater en verschillende brokstukken teruggevonden in een veld. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigt zijn plan om het wereldkampioenschap voetbal te verkopen. Concreet wil Infantino de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Infantino noemt het een kans, maar geen verplichting.
7: FIFA for Enterprise or FFE is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity, but not an obligation.
4: De Europese voetbalbond UEFA reageerde woest. Vandaag komen alle landen van de UEFA trouwens samen om een gezamenlijk standpunt te formuleren. De dag start zonnig. Later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig. Lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.
3: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbarn. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op dansbarn.com. BE, radiopark.be of barn64.be. Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vuur. Een goed stuk vlees op de grill. Dat zijn de mooiste momenten. Bij Keurslager De Mulder adviseren we graag bij de keuze uit ons ruim barbecue-assortiment. Altijd vers, altijd met zorg bereid. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Een vrachtwagen en een goederentrein zijn gisteravond met elkaar in botsing gekomen op de Noorderlaan in het Antwerpse havengebied. Niemand raakte gewond en volgens de brandweer is er ook geen gevaar voor chemische lekken. De hinder blijft beperkt tot het goederenspoor en de toegang tot vrachtwagenparking Goordijk. De afhandeling van het ongeval nam wel enige tijd in beslag. De politie heeft in Ekeren voor de derde keer dezelfde drugrunner opgepakt. In de wagen van de man van 25 jaar vonden agenten 14 dosissen cocaïne en meer dan €500 contant geld. De drugs, de centen en de wagen zijn in beslag genomen en de verdachte is nog eens voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Of die hem weer heeft vrijgelaten is niet meegedeeld. Resultaten van de overlastactie in Berendrecht. De Antwerpse politie heeft daar 2 honden bevrijd uit een oververhitte wagen. Daarnaast zijn ook 2 bromfietsen en 2 niet verzekerde steps in beslag genomen. Ook stelde de politie 17 verkeersovertredingen vast en verloor 1 bestuurder zijn rijbewijs na gevaarlijk rijgedrag. Kamporganisator Freetime, die ook zomerkampen organiseert in Brasschaat, heeft het faillissement aangevraagd. Daardoor is het onduidelijk of de kampen die in augustus in Brasschaat gepland staan nog wel kunnen plaatsvinden. De kampen die deze week lopen gaan alleszins wel nog door tot vrijdag. Een curator bekijkt intussen of andere jeugdorganisaties de resterende kampen van Freetime kunnen overnemen.
3: Je gever laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
1: ChatGPT?
2: Ja?
1: Ik wil met mijn mama gaan shoppen. Ze wordt 55, maar ze voelt zich oud. Dus ik wil ze stijlvol en wat jonger kleden. En ik heb een bikini en een beach outfit nodig voor mijn vakantie.
2: Geen probleem. Bij Dolce Donna vinden jullie alles tegelijk. Stijlvolle kleding voor mama, zodat ze zich er goed in haar vel voelt. En leuke strandoutfits voor jou.
1: Ah, perfect.
0: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor die bijzondere moeder-dochter momentjes. Gezellig shoppen verzekerd.
3: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
0: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
4: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
5: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
6: Mijn maatje zei tegen mij, is die van Ellen al gedekt? Ik heb nu een daar direct een blauwe oog verkocht. Hè? En dan blijkt dat hij het over verzekeringen had. Ha, hij zei, bel maar naar de Leo van Victoria. Die komt dat thuis allemaal uitleggen. Dat is een gerief, zo'n Leo.
5: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
8: Goedemorgen. Op het Griekse eiland Kreta zijn nu al 8000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Het gaat om inwoners en toeristen, onder hen ook Vlamingen. Op verschillende eilanden is brand uitgebroken. De brandweer krijgt die brand ook moeilijk onder controle, onder meer door de felle wind. Daardoor kunnen ook blushelikopters niet opstijgen. Bij de branden in Griekenland zijn ook al 3 brandweermannen omgekomen. In Gironde in Frankrijk is de brandweer dan weer voorzichtig positief. Daar is het vuur vannacht niet verder verspreid en koelt het vanaf vandaag af. Journaliste Louise Buquet is voor ons ter plaatse.
9: De prioriteit van de brandweer blijft om de bosranden te beveiligen, dus de grenzen tussen verbrand gebied en gebied waar het vuur nog niet verder heeft toegeslagen. 60.000 mensen zijn intussen naar huis mogen vertrekken, dat zijn de inwoners van 3 gemeenten, maar alle anderen moeten geëvacueerd blijven tot de brandweer met het bericht komt dat de brand officieel onder controle is.
8: 2 mensen zijn ook opgepakt op verdenking van brandstichting. In het metrostation Beurs in Brussel zijn 2 personen gewond geraakt na een gewelddadig incident. Dat bevestigt de brandweer van Brussel. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het is ook niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voorlopig stopt er ook geen tram in het station. We wisselden sinds het begin van de oorlog in Iran massaal van energieleverancier. In totaal deden zo'n 200.000 Vlamingen dat. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Het gaat om het hoogste aantal sinds 2022. Energie-expert Kenneth van Sina.
10: Daar zit zeker een logica tussen beide situaties. Toen had je inderdaad een oorlog in Oekraïne die startte. Nu heb je de oorlog in Iran. Alles waar er onzekerheid ontstaat, dat zorgt natuurlijk dat die prijzen snel de hoogte in kunnen gaan. En dat mensen inderdaad gaan kijken van is het het juiste moment om van energieleverancier te gaan wisselen om zich in te dekken tegen stijgende energieprijzen.
8: De meeste mensen wisselden van een variabel naar een vast contract. Opvallend, vooral de grote spelers zoals Engie, Luminus en Eneco verloren tienduizenden klanten. In Oekraïne zijn al zeker 13 doden gevallen na grote Russische raketaanvallen op verschillende steden, zoals Kiev en Lviv. 30 anderen raakten gewond, dat melden de plaatselijke autoriteiten. Volgens Oekraïns president Zelensky werden er 70 raketten en 280 drones afgevuurd. In Polen was er ook een luide explosie. Daar werd ook een krater gevonden, net als verschillende brokstukken. De dag start zonnig. Later kans op onweer bij maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw zonnig. Lokaal is er wel kans op enkele buien bij zo'n 29 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij maxima tot 30 graden.
7: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Danspark. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be.
11: Barn 64 vind je aan de Sint-Job Systeemweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: eerste hap. Sappig, vol smaak, perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: Na een jarenlang onderzoek wordt vandaag normaal uitspraak verwacht in het grote drugproces Costa. Dat dossier draait rond grootschalige cocaïnesmokkel via de Antwerpse haven. Niet minder dan 51 verdachten staan terecht. Het Openbaar Ministerie vordert alles samen 455 jaar cel. Volgens het parket verdiende het netwerk fortuinen aan de drugshandel. Maar dat geld is nooit teruggevonden. De Antwerpse politie heeft 4 auto's in beslag genomen wegens gevaarlijk rijgedrag tijdens een trouwstoet in Deurne. Passagiers hingen uit de ramen en het dakraam van rijdende auto's, waardoor andere weggebruikers in gevaar werden gebracht. 1 bestuurder testte ook positief op cannabis en moest een rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Er is ook een onverzekerde wagen getakeld en 1 persoon zonder geldige verblijfsdocumenten opgepakt. Het kruispunt van de Merksemse baan met de Deurnesteenweg en Hoogmolenbrug in Weinigem is volgende week 2 nachten volledig afgesloten voor onderhoudswerken. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt er het asfalt om de verkeersveiligheid en het rijcomfort te verbeteren. De werken zullen plaatsvinden in de nachten van woensdag op donderdag en van donderdag op vrijdag. Er geldt telkens een omleiding voor het verkeer. 4 onthoofde Canadese ganzen zijn uit het Albertkanaal in Schoten gehaald. Volgens vogelopvangcentrum Wilde Dieren in Nood gaat het duidelijk om opzettelijk dierenleed en niet om een ongeval met een schip of dergelijke. De precieze omstandigheden en de dader of daders zijn voorlopig nog onbekend. Op het incident wordt met ontzetting gereageerd.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: Nu

0: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
1: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
2: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
4: Goedemorgen. In Tongeren valt rond deze tijd het doek over het Costa-proces. Een van de grootste drugsprocessen ooit in ons land. In totaal staan meer dan 50 mensen terecht over de invoer van zeker 25 ton cocaïne. Er wordt zo'n 450 jaar cel tegen hen geëist. ALN-misdaadjournalist Patrick Leffelon.
5: De eerste feiten zijn vastgesteld in 2019. En het proces heeft dan pas in dit voorjaar eigenlijk zijn eerste ronde gekend voor de rechtbank. Nadat er allerlei proceduremaatregelen zijn opgeworpen. Voor de kopstukken zijn straffen tot 20 jaar geëist.
4: Een van de kopstukken, Lucio Aquino, hoort zijn straf pas later. Hij zit in Italië in de cel voor een ander proces. In Japan is de dodentol na de zware aardbeving dinsdag opgelopen naar 28. Dat meldt de Japanse regering. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin van een winkelcentrum. Verschillende huizen raakten ook beschadigd. Tienduizenden mensen zitten daardoor nog zonder stroom en water. En onze landgenote Sofia Kostoulas heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Washington in de VS. Ze verloor in de tweede ronde van een Australische in 2 sets. Het werd 2 keer 6-3. Het is droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Deze namiddag zijn onweersbuien mogelijk in het oosten van het land. Morgen zonnig bij opnieuw 30 graden. Lokaal zijn er wel buien mogelijk. Dit weekend opnieuw mooi zomerweer.
6: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dans

0: Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat. Waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht. Dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: De geur van barbecue in de lucht, dat is puur genieten. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor een geslaagde barbecue. Van sappige steaks, gemarineerde brochettes tot huisbereide salades. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De politie heeft in Ekeren voor de derde keer dezelfde drugrunner opgepakt. In de wagen van de man van 25 jaar vonden agenten 14 dosissen cocaïne en meer dan €500 contant geld. De drugs, de centen en de wagen zijn in beslag genomen en de verdachte is nog eens voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Of die hem weer heeft vrijgelaten is niet meegedeeld. Vanaf 10 augustus starten riolerings- en wegeniswerken in de Parijse weg in Hoevenen. In fase 1 wordt daar gewerkt tussen de Witvenstraat en de Lindenlaan. Doorgaand verkeer is dan niet mogelijk. Er geldt een omleiding en bewoners worden gevraagd hun verplaatsingen tijdens de werkuren zoveel mogelijk te beperken. De volledige klus duurt tot het najaar van 2027. Op het nieuwe ecoduct op linkeroever zijn een vossenwelpje en een ree gefilmd. De beelden van Landis tonen met andere woorden dat wilde dieren het ecoduct intussen volop gebruiken. De natuurverbinding maakt deel uit van Ringpark West en verbindt het Vlietbos met het Rot. Zo kunnen dieren zich veilig over de snelweg verplaatsen. In Antwerpen starten zondag de eerste open waterzwemlessen in het zwemdok aan het Bonapartedok. Jongeren van 12 tot en met 16 leren er tijdens 5 lessen veilig zwemmen in open water. De lessen focussen onder meer op oriëntatie, stroming en het inschatten van risico's. Met het initiatief willen Stad Antwerpen zwemvet en sportoase de waterveiligheid verbeteren.
3: Je dak ontmossen, snel en professioneel? Voor A. Michielsen en Zonen is niks te veel. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.

0: zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Geniet nu van superkortingen op een groot deel van de collectie.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
2: Goedemorgen. Op het Costa-proces in Tongeren kennen de kopstukken hun straf. De Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, krijgt 14 jaar cel. En moet ook een boete van €400.000 betalen. Leidekkers was niet aanwezig. Hij is voortvluchtig en zit mogelijk in Afrika. De andere kopstukken kregen 9 tot 13 jaar cel. Dat is lager dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Volgens de rechter, omdat de procedures al enkele jaren aanslepen. In totaal stonden 51 mensen terecht voor de invoer van 25 ton cocaïne. Ze kunnen ook nog in beroep. Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren hervormt de EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Wie niet in orde is met zo'n EPB-attest, krijgt nu een lagere boete. Je hoort de Prateren.
3: Voor mij waren er twee zaken die niet correct waren. Ten eerste de hoogte van de boete. Nu werd er gerekend met €25 boete per kubieke meter maximum. Ik verlaag dan naar €10 per kubieke meter. En ten tweede, ik wil mensen ook meer tijd geven om in orde te zijn. Tot nu kregen zij 8 weken de tijd. Ja, ik vind dat toch wel heel krap als het gaat over verbouwingen, over nieuwbouw. En vandaar dat ik ook die termijn optrek naar 6 maanden.
2: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het parlement. Als dat gebeurd is, zouden ze eind dit jaar ingaan. In Japan is de dodentol na de zware aardbeving dinsdag opgelopen naar 28. Dat meldt de Japanse regering. Honderden reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin van een winkelcentrum. Verschillende huizen raakten ook beschadigd. Tienduizenden mensen zitten daardoor nog zonder stroom en water. Het is droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Deze namiddag zijn onweersbuien mogelijk in het oosten van het land. Morgen zonnig bij opnieuw 30 graden. Lokaal zijn er wel buien mogelijk. Dit weekend opnieuw mooi zomerweer.
1: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbar. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be. Of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobsesteenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job. Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager De Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Rasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: Een vrachtwagen en een goederentrein zijn gisteravond met elkaar in botsing gekomen op de Noorderlaan in het Antwerpse havengebied. Niemand raakte gewond en volgens de brandweer is er ook geen gevaar voor chemische lekken. De hinder blijft beperkt tot het goederenspoor en de toegang tot vrachtwagenparking Goordijk. De afhandeling van het ongeval nam wel enige tijd in beslag. Resultaten van de overlastactie in Berendrecht. De Antwerpse politie heeft daar twee honden bevrijd uit een oververhitte wagen. Daarnaast zijn ook twee bromfietsen en twee niet verzekerde steps in beslag genomen. Ook stelde de politie 17 verkeersovertredingen vast en verloor één bestuurder zijn rijbewijs na gevaarlijk rijgedrag. Defensie oefent voorlopig alleen nog met rubberen en verfkogels op het grootschietveld in Wustwezel en Brecht. De maatregel komt er door de aanhoudende droogte en het verhoogde risico op natuurbranden. Eerder hadden omwonenden hun bezorgdheid geuit over schietoefeningen tijdens Code Oranje. Volgens Defensie en de gemeente blijft brandveiligheid de hoogste prioriteit op het domein. Kamporganisator Freetime, die ook zomerkampen organiseert in Brasschaat, heeft het faillissement aangevraagd. Daardoor is het onduidelijk of de kampen die in augustus in Brasschaat gepland staan nog wel kunnen plaatsvinden. De kampen die deze week lopen gaan alleszins wel nog door tot vrijdag. Een curator bekijkt intussen of andere jeugdorganisaties de resterende kampen van Freetime kunnen overnemen.
0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
3: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: ChatGPT,
1: ja.
0: Bestaat er een jeans die altijd goed zit, comfortabel is en die ik over 10 jaar nog kan aandoen?
1: Ja hoor, de 7 for all mankind. Duurzaam, tijdloos en stijlvol.
0: Oh wauw, en waar koop ik die?
1: Dicht bij jou heb je Dolce Donna, de enige winkel in de buurt waar je 7 for all mankind kan kopen.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Tijdloze comfort jeans. Overmanus in Capelle.
3: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort. Op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
4: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 12 uur.
6: Goedemiddag. Op het Costa-proces in Tongeren kennen de kopstukken hun straf. De Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, krijgt 14 jaar cel. Hij moet ook een boete van €400.000 betalen. Leidekkers was niet aanwezig. Hij is voortvluchtig en zit mogelijk in Afrika. De andere kopstukken kregen 9 tot 13 jaar cel. Dat is lager dan wat het Openbare Ministerie vroeg. Volgens de rechter omdat de procedures al enkele jaren aanslepen. In totaal stonden 51 mensen terecht voor de invoer van 25 ton cocaïne. Ze kunnen ook nog in beroep. Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren hervormt de EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Wie niet in orde is met zijn EPB-attest krijgt nu een lagere boete. Je hoort de Prateren.
7: Voor mij waren er twee zaken die niet correct waren. Ten eerste de hoogte van de boete. Nu werd er gerekend met €25 boete per kubieke meter maximum. Ik verlaag dan naar €10 per kubieke meter. En ten tweede, ik wil mensen ook meer tijd geven om in orde te zijn. Tot nu kregen zij 8 weken de tijd. Ja, ik vind dat toch wel heel krap als het gaat over verbouwingen, over nieuwbouw. En vandaar dat ik ook die termijn optrek naar 6 maanden.
6: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het parlement. Als dat gebeurd is, zouden ze eind dit jaar ingaan. Op het Griekse eiland Kreta is de grote natuurbrand nog altijd niet onder controle. Komt door de hevige wind. Die blaast tot 125 km per uur, waardoor blusvliegtuigen niet kunnen opstijgen. Vannacht werden zo'n 8000 toeristen preventief geëvacueerd uit Agia Galini. Maar omdat de windrichting veranderd is, kunnen zij opnieuw naar huis. Vlamingen Arlet Veldjen woont daar.
8: Het is nog altijd een hele sterke brandgeur. En ik zie ook overal dat het heel zwarte resten zijn die van de berg neerdwarrelen door de wind. En mijn terras ziet er ook niet uit natuurlijk, dat is allemaal heel, heel zwart. Maar dat het dorp zelf, compleet alle bewoners, al de toeristen geëvacueerd werden, nog nooit in mijn leven meegemaakt, nee.
6: Bij de natuurbrand in Griekenland zijn intussen 3 brandweermannen omgekomen. En bij de natuurbrand in Dijon in Frankrijk zijn 2 brandweermannen licht gewond geraakt. Het vuur heeft zich daar verspreid over zo'n 140 hectare natuur. Meer dan de helft daarvan is volledig verwoest. De brand is intussen wel onder controle. Er zijn geen woningen beschadigd. Ook de situatie in Gironde blijft verbeteren. Vandaag mogen opnieuw zo'n 84.000 mensen terug naar huis. En Pakistan wil opnieuw bemiddelen tussen de VS en Iran. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken daar weten. Het wil zo verder werken aan het eerdere staakt het vuren tussen beide landen. De aanvallen tussen de VS en Iran gaan intussen wel gewoon door. Zo heeft Jordanië zeker 5 Iraanse raketten kunnen onderscheppen. In Iran zelf vielen dan weer 3 doden na de Amerikaanse aanvallen vannacht. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
5: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbarn.
9: Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags after work en dansen op de beste old school classics met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Na een jarenlang onderzoek wordt vandaag normaal uitspraak verwacht in het grote drugproces Costa. Dat dossier draait rond grootschalige cocaïnesmokkel via de Antwerpse haven. Niet minder dan 51 verdachten staan terecht. Het Openbare Ministerie vordert alles samen 455 jaar cel. Volgens het parket verdiende het netwerk fortuinen aan de drugshandel. Maar dat geld is nooit teruggevonden. Vier onthoofde Canadese ganzen zijn uit het Albertkanaal in Schoten gehaald. Volgens Vogelopvangcentrum Wilde Dieren in Nood gaat het duidelijk om opzettelijk dierenleed en niet om een ongeval met een schip of dergelijke. De precieze omstandigheden en de dader of daders zijn voorlopig nog onbekend. Op het incident wordt met ontzetting gereageerd. Het kruispunt van de Merksemse baan met de Deurnesteenweg en Hoogmolenbrug in Weinigem is volgende week twee nachten volledig afgesloten voor onderhoudswerken. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt er het asfalt

0: om de verkeersveiligheid en het rijcomfort te verbeteren. De werken zullen plaatsvinden in de nachten van woensdag op donderdag en van donderdag op vrijdag. Er geldt telkens een omleiding voor het verkeer. In Antwerpen starten zondag de eerste open waterzwemlessen in het zwemdok aan het Bonapartedok. Jongeren van 12 tot en met 16 leren er tijdens 5 lessen veilig zwemmen in open water. De lessen focussen onder meer op oriëntatie, stroming en het inschatten van risico's. Met het initiatief willen Stad Antwerpen zwemvet en sportoase de waterveiligheid verbeteren.
1: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
2: Terug naar de muziek. Met minimaal 25.

0: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot 8 euro maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
2: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria ter Heide.
1: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
4: Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Braschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts 5 euro per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep? Dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Braschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
2: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
5: Een notto kopen, dat kost een pak geld, jongen. En dan nog onderhoud, neefbaande. Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een notto kunt leasen. Voor 1 vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
6: Leuk hè, die zon. Maar soms mag het toch wat minder. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in zonwering. Van screens en zonnetenten tot terrasoverkappingen. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
7: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
8: Een goedemiddag. Er komt een extra zitting van de commissie Mobiliteit naar aanleiding van de geheime dading tussen de luchthavens en de Vlaamse overheid. Bevoegd minister De Ridder moet op 10 september extra uitleg komen geven over die deal van 12 miljoen euro. Gisteren raakte bekend dat De Ridder tot 3 keer toe een advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Bijna alle oppositiepartijen vroegen daarom een versnelde bijeenkomst van de commissie. Op het Costa-proces vraagt het parket de onmiddellijke aanhouding van 22 personen. Onder meer van de grote kopstukken zoals Bolle Jos en ex-rijkswachter Willy van Mechelen. 46 beklaagden kregen in totaal meer dan 250 jaar cel. Dat is een lagere straf dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Perswoordvoerder Luc de Clercq verklaart.
9: Enerzijds door het onderzoek, hoewel het een zeer complexe zaak is, heeft de rechtbank daar ook wel begrip voor. Maar anderzijds ook wel tijdens de behandeling van de zaak door bijkomende onderzoeksdaden door het Openbaar Ministerie en door de vele wrakingsverzoeken, ja, loop je vertraging op en moet je vaststellen dat die redelijke termijn overschreden is.
8: Er kan wel nog beroep aangetekend worden. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor juli ligt op 3,56%. Dat is een lichte stijging tegenover juni, toen de inflatie nog zo'n 3,4% was. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt expert Pascal Papen.
10: Vliegtuigtickets zijn bijvoorbeeld duurder geworden. Dat is ook niet zo'n grote verrassing, hè, omdat de olieprijs toch fors is gestegen de afgelopen maanden. Maar ook vlees en banken zijn duurder geworden. Dus die hebben ook de prijzen voor hun diensten verhoogd.
8: Aardgas en pakketreizen werden dan weer goedkoper. Op het Griekse eiland Kreta is de grote natuurbrand nog altijd niet onder controle. Komt door de hevige wind. Die blaast tot 125 kilometer per uur, waardoor blusvliegtuigen niet kunnen opstijgen. Vannacht werden zo'n 8000 toeristen preventief geëvacueerd uit Agia Gallini. Maar omdat de windrichting veranderd is, kunnen zij opnieuw naar huis. De Vlaamse Arlette Veldjen woont daar.
11: Het is nog altijd een hele sterke brandgeur. En ik zie ook overal dat het heel zwarte resten zijn die van de berg neerdwarrelen door de wind. En mijn terras ziet er ook niet uit natuurlijk, dat is allemaal heel zwart. Maar dat het dorp zelf, compleet alle bewoners, al de toeristen geëvacueerd werden, nog nooit in mijn leven meegemaakt, nee.
8: Bij de natuurbrand in Griekenland zijn intussen 3 brandweermannen omgekomen. En Pakistan wil opnieuw bemiddelen tussen de VS en Iran. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken daar weten. Het wil zo verder werken aan het eerdere staakt het vuren tussen beide landen. De aanvallen tussen de VS en Iran gaan intussen wel gewoon door. Zo heeft Jordanië zeker 5 Iraanse raketten kunnen onderscheppen. In Iran zelf vielen dan weer 3 doden na de Amerikaanse aanvallen vannacht. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
4: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Danspark. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobsesteenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
7: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

de middag Groot Antwerpen. Dit is Park. Ik ben er niet van.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: goed stuk vlees op de grill. Dat zijn de mooiste momenten. Bij Keurslager De Mulder adviseren we graag bij de keuze uit ons ruim barbecue-assortiment. Altijd vers, altijd met zorg bereid. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Brandweerzone Antwerpen is vanochtend massaal uitgerukt voor een melding van een natuurbrand in Berendrecht. Ter plaatse bleek het vuur beperkt tot een oppervlakte van ongeveer 30 vierkante meter. De brandweer had de brand snel onder controle, zodat er geen gevaar kon ontstaan voor verdere uitbreiding. Over de oorzaak is nog niets bekend. Door de aanhoudende droogte roept de brandweer op om extra voorzichtig te zijn. De 27-jarige zorgkundige die 3 rusthuisbewoners zwaar mishandelde in Deurne en Brasschaat gaat in beroep tegen zijn celstraf van 40 maanden. 2 van de slachtoffers zijn intussen overleden. De man werd veroordeeld voor zwaar geweld tegen kwetsbare bewoners. Onder meer op basis van camerabeelden viel dat niet te ontkennen. Voor de nabestaanden zorgt het beroep weer voor nieuwe onzekerheid en een moeilijke verwerking van de feiten. Een vrachtwagen en een goederentrein zijn gisteravond met elkaar in botsing gekomen op de Noorderlaan in het Antwerpse havengebied. Niemand raakte gewond en volgens de brandweer is er ook geen gevaar voor chemische lekken. De hinder blijft beperkt tot het goederenspoor en de toegang tot vrachtwagenparking Goordijk. De afhandeling van het ongeval nam wel enige tijd in beslag. Na het faillissement van kamporganisator Freetime bieden verschillende organisaties extra kampen aan in de regio Brasschaat. Heo Vakanties geeft gedupeerde gezinnen 100 euro korting en heeft nog plaatsen in Brasschaat en Schoten. Ook Yes Events, Play & Sport en Zero Latency VR hebben nog vrije plaatsen en bekijken of ze hun capaciteit kunnen uitbreiden. De gemeente Brasschaat voorziet geen extra gemeentelijke kampen en verwijst gezinnen naar het bestaande aanbod in de regio.
0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
3: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op het Gouden Uur.
2: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
3: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
4: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
3: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
4: Begrijpelijk. Bid 10 weesge groetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
5: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
6: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 2 uur.
8: Een goedemiddag. Er woedt een hevige brand in een recyclagebedrijf in de haven van Gent. De brandweer probeert te voorkomen dat die brand zich nu verder uitbreidt. Er worden onder meer een blusboot en drones ingezet. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Buurtbewoners moeten ramen en deuren gesloten houden voor de rook. Er komt een extra zitting van de commissie Mobiliteit naar aanleiding van de geheime dading tussen de regionale luchthavens en de Vlaamse overheid. Bevoegd minister De Ridder moet op 10 september extra uitleg komen geven over die deal van 12 miljoen euro. Gisteren raakte bekend dat De Ridder tot 3 keer toe een negatief advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Bijna alle oppositiepartijen vroegen daarom een versnelde bijeenkomst van de commissie. En het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie voor juli ligt op 3,56%. Dat is een lichte stijging tegenover juni, toen de inflatie nog zo'n 3,4% was. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt expert Pascal Papa.
9: Vliegtuigtickets die zijn bijvoorbeeld duurder geworden. Dat is ook niet zo'n grote verrassing, hè, omdat de olieprijs toch fors is gestegen de afgelopen maanden. Maar ook vlees en banken zijn duurder geworden. Dus die hebben ook de prijzen voor hun diensten verhoogd.
8: Aardgas en pakketreizen werden dan weer goedkoper. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Maxima tot 30 graden. In dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
10: Na het succes

Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be. Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: eerste hap. Sappig, vol smaak, perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Brandweerzone Antwerpen is vanochtend massaal uitgerukt voor een melding van een natuurbrand in Berendrecht. Ter plaatse bleek het vuur beperkt tot een oppervlakte van ongeveer 30 vierkante meter. De brandweer had de brand snel onder controle, zodat er geen gevaar kon ontstaan voor verdere uitbreiding. Over de oorzaak is nog niets bekend. Door de aanhoudende droogte roept de brandweer op om extra voorzichtig te zijn. De 27-jarige zorgkundige die 3 rusthuisbewoners zwaar mishandelde in Deurne en Brasschaat gaat in beroep tegen zijn celstraf van 40 maanden. 2 van de slachtoffers zijn intussen overleden. De man werd veroordeeld voor zwaar geweld tegen kwetsbare bewoners. Onder meer op basis van camerabeelden viel dat niet te ontkennen. Voor de nabestaanden zorgt het beroep weer voor nieuwe onzekerheid en een moeilijke verwerking van de feiten. Na het faillissement van kamporganisator Freetime bieden verschillende organisaties extra kampen aan in de regio Brasschaat. Heyo Vakanties geeft gedupeerde gezinnen 100 euro korting en heeft nog plaatsen in Brasschaat en Schoten. Ook Yes Events, Play & Sport en Zero Latency VR hebben nog vrije plaatsen en bekijken of ze hun capaciteit kunnen uitbreiden. De gemeente Brasschaat voorziet geen extra gemeentelijke kampen en verwijst gezinnen naar het bestaande aanbod in de regio. Resultaten van de overlastactie in Berendrecht. De Antwerpse politie heeft daar 2 honden bevrijd uit een oververhitte wagen. Daarnaast zijn ook 2 bromfietsen en 2 niet verzekerde steps in beslag genomen. Ook stelde de politie 17 verkeersovertredingen vast en verloor 1 bestuurder zijn rijbewijs na gevaarlijk rijgedrag.
3: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Zeg ChatGPT.
1: Ja?
0: Mijn favoriete winkel in Antwerpen is Toe. Waar kan ik nu nog Patricia Pepe kopen?
1: Dat is al opgelost. Bij Dolce Donna kan je altijd de nieuwste collecties shoppen.
0: Ah, dankjewel. Dat is dan mijn nieuw favoriete adres.
1: Weet je wat Dolce Donna tot ieders favoriet maakt? Ze hebben nog andere topmerken zoals Twinset, Lise Charmel, Obade, Chantelle en nog zoveel meer. En je kan er meteen matching lingerie bij kopen.
2: Maar één adres. Dorpstraat 49 in Capelle. Jouw favoriet, Dolce Donna.
3: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Geniet nu van superkortingen op een groot deel van de collectie.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 3 uur.
5: Goedemiddag. Het treinverkeer tussen Gent en Antwerpen heeft even stilgelegen, omdat er op verschillende plaatsen langs dat traject bermbranden waren. Je hoort Thomas Baken van Infrabel.
6: Die bermbranden zijn veroorzaakt door een goederentrein met een vaste rem. En door die vaste rem zijn er gensters op de spoorberm gevlogen en daardoor heeft die spoorberm vuur gevat. Nu, de brandweer is ter plaatse. Ze zijn nu in Destelbergen aan het blussen en dan gaan ze ook nog naar Beervelde.
5: Ook in de haven van Gent woedt een brand in een recyclagebedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat die brand zich nu verder uitbreidt. Er worden onder meer een blusboot en drones ingezet. Het is niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. Buurtbewoners moeten ramen en deuren ook gesloten houden voor de rook. En dan nog slecht nieuws uit de showbizwereld. Zangeres Isabelle A. heeft borstkanker. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt op sociale media. Isabelle A. zal daarom even niet meer optreden. De borstkanker werd recent ontdekt. Isabelle A. is 51. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
7: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Danspark. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be.
8: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobsesteenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Op het grote Costa-proces over de monstertrafiek van cocaïne via de haven van Antwerpen is de Nederlandse speelfiguur Bolle Jos veroordeeld tot 14 jaar cel en een boete van €400.000. Dat bedrag is allicht een schijntje van wat de jarenlange handel heeft opgeleverd. Enkele andere kopstukken uit de bende kwamen er vanaf met een lichtere tot veel lichtere straf dan het parket had gevraagd, volgens de rechter omdat de procedures zo lang hebben aangesleept. In totaal stond een 50-tal beklaagden terecht voor de invoer van meer dan 25 ton cocaïne uit Costa Rica via Antwerpen. De veroordeelden kunnen wel nog in beroep gaan tegen het vonnis en de verwachting is dat ze dat ook zullen doen. Een klein dakbrandje zorgde vanmorgen tijdelijk voor hinder in de Jacob Jordaanstraat vlakbij het Stadspark in Antwerpen. Het vuur ontstond in een dakgoot. Het was gelukkig snel onder controle. Door de interventie van de brandweer ondervonden de trams aan de Lange Leemstraat tijdelijk vertraging. Over de oorzaak van de dakbrand is niets bekend. In Antwerpen hangt opnieuw een grote regenboogvlag aan de Boerentoren. De stad en eigenaar Katoen Nasi geven daarmee het startschot voor Antwerp Pride, die begint maandag. Het hoogtepunt is de Pride Parade op zaterdag 8 augustus. De hele week staan ook tal van activiteiten op het programma verspreid over de hele stad.

0: Wat vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: De rug naar de muziek. Met minimaal 5.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Redabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 4 uur.
3: Goedemiddag. Het brandgevaar in Wallonië blijft gevaarlijk groot door de droogte van de natuur. En ook het grondwaterpeil staat op sommige plaatsen kritisch laag. Dat laat de Waalse regering weten. Hier bij ons in Vlaanderen geldt op dit moment code oranje met de bijhorende maatregelen. Opschalen naar code rood is voorlopig niet nodig, zegt omgevingsminister Jo Broens. De natuurbrand in het Franse departement Var is onder controle. Dat meldt de brandweer daar. Het vuur brak gisteravond uit en verwoestte al meer dan 130 hectare natuur. En ook de branden ten westen van Bordeaux breiden niet meer uit. 84.000 mensen mochten daar weer terugkeren naar hun huizen. Journaliste Louise Buquet maakte balans op na een week in de regio.
4: In het begin was er echt die dikke donkere rookpluimen, die vuile lucht die echt op de adem pakte. Ja, die donkerte vooral, die zelfs op de meest heldere zonnige dagen recht voor zorgt dat je onder die donkere lucht zit, dat is nu niet meer. De brandweer spreekt van een stabiele situatie, doet er nu alles aan om dat gebied veilig te stellen.
3: De brandweer blijft wel waakzaam, omdat het daar nog altijd extreem heet is. En Polen onderzoekt een onbekend voorwerp dat is neergestort op zijn grondgebied, in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het incident gebeurde vanmorgen om iets voor vier. Op dat moment werden er Russische raketten afgevuurd op Oekraïne. Meer details kennen we voorlopig niet. Afwisselend zon en wolken deze namiddag, met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt, met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
5: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw

0: Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht. Dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Keurslager De Mulder in Braschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Brandweerzone Antwerpen is vanochtend massaal uitgerukt voor een melding van een natuurbrand in Berendrecht. Ter plaatse bleek het vuur beperkt tot een oppervlakte van ongeveer 30 vierkante meter. De brandweer had de brand snel onder controle, zodat er geen gevaar kon ontstaan voor verdere uitbreiding. Over de oorzaak is nog niets bekend. Door de aanhoudende droogte roept de brandweer op om extra voorzichtig te zijn. Een man van 70 is opgesloten in de Antwerpse gevangenis op verdenking van aanranding van een minderjarig familielid. De politie kon hem eind mei al onderscheppen, nog net op de luchthaven, toen hij met een vlucht naar Marokko wilde vertrekken. Het slachtoffer diende intussen samen met haar familie klacht in. De verdachte was trouwens eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Voorlopig blijft hij aangehouden. De stad gaat kwetsbare gezinnen in Deurne-Noord en op het Kiel extra ondersteunen bij de opvoeding van tieners. Vanaf dit najaar zal een opvoedingsconsulent van het CAW ouders actief opzoeken die moeilijk de weg vinden naar hulpverlening. Die consulent werkt samen met onder meer Huizen van het Kind, jongerencoaches, politie en justitie om problemen sneller aan te pakken. De werking start dit najaar in Deurne-Noord en breidt volgend jaar uit naar het Kiel. Total Energies wil zijn chemische site in de Antwerpse haven omvormen tot een logistiek centrum. Dat blijkt uit een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het openbaar onderzoek daarover is momenteel lopende. De stoomkraker op de site sluit volgend jaar. Daarna worden de installaties tegen 2028 leeggemaakt en gereinigd. Weer een jaar later moet de voormalige productiesite dan volledig als logistieke hub functioneren.
3: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
2: Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen als zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
3: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingels, ja, die zal ik zelf wel maken.
0: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
4: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 5 uur.
6: Goedemiddag. Het is morgen de laatste dag van de zomerkoopjes en die waren iets slechter dan die van vorig jaar. Zelfstandige winkeliers hebben ongeveer 1% minder verkocht. Dat blijkt uit een bevraging van de Mode-Unie en Uniso. Retail-expert Giel Sterks.
7: Naast de aanhoudende hitte heeft ook de geopolitieke situatie een invloed op de verkoop. De consument houdt iets meer de hand op de buidel. Ze gaan vooral op zoek naar wat ze nodig hebben. Alles wat de warmte wat draaglijker maakte en daartegenover staat dat er minder iets zwaardere kledingstukken werden verkocht en die brengen natuurlijk de omzet.
6: En ook de oneerlijke concurrentie van de grote internationale webshop speelt een belangrijke rol volgens handelaars. 3 Brusselse agenten zijn vannacht gewond geraakt tijdens rellen met Zweedse voetbalsupporters. Dat bevestigt de Brusselse politie. Zo'n 200 supporters verzamelden rond het Beursplein. Ze staken Bengaals vuur af en bestookten de politie ook met projectielen. Anderlecht speelt vanavond tegen het Zweedse Hammarby in de voorrondes van de Europa League. De natuurbrand in het Franse departement Var is onder controle. Dat meldt de brandweer daar. Het vuur brak gisterenavond uit en verwoestte al meer dan 130 hectare natuur. En ook de branden ten westen van Bordeaux breiden niet meer uit. 84.000 mensen mochten daar weer naar hun huizen terugkeren. Journaliste Louise Buquet maakt de balans op na een week in de regio.
8: In het begin was er echt die dikke donkere rookpluimen, die vuile lucht die echt op de adem pakte. Ja, die donkerte vooral, die zelfs op de meest heldere zonnige dagen er echt voor zorgt dat je onder die donkere lucht zit, dat is nu niet meer. De brandweer spreekt van een stabiele situatie, doet er nu alles aan om dat gebied veilig te stellen.
6: De brandweer blijft wel waakzaam, omdat het daar nog altijd extreem heet is. Nog nooit hebben dit jaar zoveel illegale migranten het kanaal overgestoken naar het Verenigd Koninkrijk dan gisteren. Het waren er 752. Dat meldt het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De migranten maakten de oversteek in 9 kleine bootjes. Het absolute record dateert van begin september in 2022. Toen maakten ruim 1300 migranten de oversteek. Er is opnieuw een gewonde bultrugwalvis gesignaleerd in de Oostzee. Dat meldt de Duitse krant Bild. Het lijkt wel een déjà vu naar de soap rond die andere bultrugwalvis, Timmy. Het dier zwemt al een paar dagen rond tussen de boten en is vermoedelijk de weg kwijtgeraakt. Het zou ook wonden op de rug hebben. Een naam heeft deze bultrug nog niet gekregen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
2: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Danspark. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat, vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: Een man van 44 is uit Italië overgeleverd aan ons land om hier zijn gevangenisstraf uit te zitten. Hij was door de rechtbank in Antwerpen bij verstek veroordeeld tot 5 jaar cel, onder meer voor uitbating van een cannabisplantage met ruim 1000 planten, elektriciteitsdiefstal, valsheid in geschriften en oplichting. De man is in mei opgepakt in Rome, daarvoor had hij al bijna 3 jaar internationaal geseind gestaan. Na het faillissement van kamporganisator Freetime bieden verschillende organisaties extra kampen aan in de regio Braschaat. Heyo Vakanties geeft gedupeerde gezinnen €100 korting en heeft nog plaatsen in Braschaat en Schoten. Ook Yes Events, Play & Sport en Zero Latency VR hebben nog vrije plaatsen en bekijken of ze hun capaciteit kunnen uitbreiden. De gemeente Braschaat voorziet geen extra gemeentelijke kampen en verwijst gezinnen naar het bestaande aanbod in de regio. De 27-jarige zorgkundige die 3 rusthuisbewoners zwaar mishandelde in Deurne en Braschaat gaat in beroep tegen zijn celstraf van 40 maanden. 2 van de slachtoffers zijn intussen overleden. De man werd veroordeeld voor zwaar geweld tegen kwetsbare bewoners. Onder meer op basis van camerabeelden viel dat niet te ontkennen. Voor de nabestaanden zorgt het beroep weer voor nieuwe onzekerheid en een moeilijke verwerking van de feiten. De gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht wil het historische lichtschip Westhinder 1 schenken aan het maritiem patrimonium in Antwerpen. De restauratie van dat meer dan 70 jaar oude schip zou te duur zijn om nog zelf uit te voeren. Als de onderhandelingen slagen, verhuizen

0: het lichtschip naar de droogdokken-site in Antwerpen, waar het mogelijk als onthaalruimte zal dienen voor bezoekers van de Westhinder 3. Wie de kosten van de verhuis zal betalen, dat moeten beide partijen nog overeenkomen. Door het historisch lage waterpeil op de rivier de Rijn wijken steeds meer riviercruises uit naar Antwerpen. Sinds half deze maand ontving de stadshaven al 75 extra last-minute aanvragen voor een ligplaats. Voorlopig is er nog voldoende capaciteit om al die schepen te ontvangen, zegt de stad. Normaal meren in juli en augustus samen zo'n 150 riviercruises aan in Antwerpen. Dat aantal ligt nu door de droogte flink hoger.
1: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
2: Tijdens de zomer sluit ik de werkweek altijd af met een bolletje ijs van Manus.
1: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
2: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
3: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
4: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
6: Goedenavond. Als je dit weekend naar het zuiden vertrekt, dan bereid je je beter maar extra voor. We staan sowieso al voor een zwart weekend, met veel reizigers die terugkeren en vertrekken. En door de bosbranden verwacht mobiliteitsorganisatie VAB nog meer problemen. Daarom een paar tips. Gert Verhoeven.
7: Waze doet dat met brandinformatie. Je hebt de app Feu de Forêt, waar mensen hun locatie kunnen geven. Alle brandhaarden in Frankrijk worden daar in kaart gebracht. En mensen kunnen een perimeter instellen van 10, 20, 30 kilometer, waardoor dat ze, als ze op een locatie zijn, onmiddellijk geïnformeerd worden wanneer dat er gevaar of een brand in de buurt komt.
6: Neem ook een papieren wegenkaart mee als backup, want door de natuurbranden is er op sommige plaatsen geen stroom of netwerk. En nog de grootste tip, vertrek niet op zaterdag. In Ravels, in de Antwerpse Kempen is een man van in de 50 om het leven gekomen tijdens zijn werk. De man maakte GFT-containers schoon met een soort van carwash voor containers. Maar hij raakte gekneld in de machine en overleed. Hoe het kon mislopen, wordt nog onderzocht. Het is morgen de laatste dag van de zomerkoopjes en die waren iets slechter dan die van vorig jaar. Zelfstandige winkeliers hebben ongeveer 1% minder verkocht. Dat blijkt uit een bevraging van de Mode-Unie en Unizo. Retail-expert Giel Sterks.
8: Naast de aanhoudende hitte heeft ook de geopolitieke situatie een invloed op de verkoop. De consument houdt iets meer de hand op de buidel. Ze gaan vooral op zoek naar wat ze nodig hebben. Alles wat de warmte wat draaglijker maakte. En daartegenover staat dat er minder iets zwaardere kledingstukken werden verkocht. En die brengen natuurlijk de omzet.
6: En ook de oneerlijke concurrentie van de grote internationale webshops speelt een belangrijke rol volgens de handelaars. Polen onderzoekt een onbekend voorwerp dat is neergestort op zijn grondgebied, in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het incident gebeurde vanmorgen om iets voor vier. Op dat moment werden er Russische raketten afgevuurd op Oekraïne. Meer details kennen we voorlopig niet. En Indiase tijgers kleuren al maar vaker zwart in plaats van oranje. Dat is een genetische fout door te veel inteelt. En dat is slecht nieuws, want daardoor is de soort minder bestand tegen ziektes en zo. En die zwarte kleur maakt het ook lastiger om te overleven, zegt bioloog Elliot Fine.
9: En een natuurlijk probleem is met een zwart of een witte dier, is dat hij kan zich moeilijk verstoppen. Die tijgers die zijn zo oranje met zwarte streep, omdat ze kunnen zich goed camoufleren. Een zwart of een witte tijger die gaat zich minder goed kunnen camoufleren en die gaat minder kans hebben om te jagen en overleven.
6: India wil nu tijgers van buiten het reservaat importeren om voor meer diversiteit te zorgen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag met in het oosten kans op onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen overwegend droog en bewolkt met maxima tot 30 graden. Dit weekend opnieuw aangenaam zomerweer bij 30 graden.
10: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbarn. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags after work en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat. Waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht. Dus boek snel je tickets op dansbarn.be.
11: radiopark.be of barn64.be.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Eerste hap, sappig, vol smaak, perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Op het grote Costa-proces over de monstertrafiek van cocaïne via de haven van Antwerpen is de Nederlandse speelfiguur Bolle Jos veroordeeld tot 14 jaar cel en een boete van €400.000. Dat bedrag is allicht een schijntje van wat de jarenlange handel heeft opgeleverd. Enkele andere kopstukken uit de bende kwamen er vanaf met een lichtere tot veel lichtere straf dan het parket had gevraagd, volgens de rechter omdat de procedures zo lang hebben aangesleept. In totaal stond een 50-tal beklaagden terecht voor de invoer van meer dan 25 ton cocaïne uit Costa Rica via Antwerpen. De veroordeelden kunnen wel nog in beroep gaan tegen het vonnis en de verwachting is dat ze dat ook zullen doen. Brandweerzone Antwerpen is vanochtend massaal uitgerukt voor een melding van een natuurbrand in Berendrecht. Ter plaatse bleek het vuur beperkt tot een oppervlakte van ongeveer 30 vierkante meter. De brandweer had de brand snel onder controle, zodat er geen gevaar kon ontstaan voor verdere uitbreiding. Over de oorzaak is nog niets bekend. Door de aanhoudende droogte roept de brandweer op om extra voorzichtig te zijn. Een man van 70 is opgesloten in de Antwerpse gevangenis op verdenking van aanranding van een minderjarig familielid. De politie kon hem eind mei al onderscheppen, nog net op de luchthaven, toen hij met een vlucht naar Marokko wilde vertrekken. Het slachtoffer diende intussen samen met haar familie klacht in. De verdachte was trouwens eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Voorlopig blijft hij aangehouden. De stad gaat kwetsbare gezinnen in Deurne-Noord en op het Kiel extra ondersteunen bij de opvoeding van tieners. Vanaf dit najaar zal een opvoedingsconsulent van het CAW ouders actief opzoeken die moeilijk de weg vinden naar hulpverlening. Die consulent werkt samen met onder meer huizen van het kind, jongerencoaches, politie en justitie om problemen

0: problemen sneller aan te pakken. De werking start dit najaar in Deurne-Noord en breidt volgend jaar uit naar het Kiel. In Antwerpen hangt opnieuw een grote regenboogvlag aan de Boerentoren. De stad en eigenaar Katoen Nasi geven daarmee het startschot voor Antwerp Pride, die begint maandag. Het hoogtepunt is de Pride Parade op zaterdag 8 augustus. De hele week staan ook tal van activiteiten op het programma verspreid over de hele stad.
1: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak. De rug naar de muziek. Met minimaal.

0: ChatGPT.
1: Ja?
0: Stel nu hypothetisch. Ik zou naar een parenclub willen gaan.
1: Hypothetisch?
0: Allee ja, wat moet ik dan aandoen?
1: Dan wil je iets unieks.
0: Mm-hmm.
1: Dolce Donna heeft lingerie die opvalt en die je niet op internet kan kopen. Zo loop je niet hetzelfde gekleed als al die anderen.
0: Perfect. Hou dat toch maar even onder ons, hè?
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Ook voor activiteiten die je liever niet aan je moeder uitlegt.
3: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Geniet nu van superkortingen op een groot deel van de collectie.
4: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
5: Niet zo leuk, hè? Muggen en vliegen binnen.
2: PNM uit Capelle is gespecialiseerd in vliegenramen. Zo kan je genieten van frisse lucht zonder vliegen en muggen. PNM maakt vliegenramen op maat en plaatst ze. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
7: Goedenavond. De luchtverkeersleiders van de luchthaven van Zaventem dreigen te staken vanaf 12 augustus. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. De vakbonden willen een hogere vergoeding voor nachtwerk. Je hoort Kurt Willige van Skies.
8: Of er een staking komt, is op dit moment niet duidelijk. Alles wordt in het werk gesteld om dat te vermijden. We gaan onmiddellijk rond de tafel. Morgen al is er een verzoeningscommissie samengesteld. Die zal proberen de oplossingen te vinden die nodig zijn om niet te moeten staken tegen dan.
7: De NAVO bereidt zich voor om in actie te komen. Dat heeft een van de hoogste commandanten gezegd. Naar eigen zeggen worden de lucht- en grondverdediging geactiveerd. Aanleiding is een Russische raket die is neergestort op Pools grondgebied. Vermoedelijk moest dat een kleine 100 kilometer eerder in Oekraïne gebeuren. Als je dit weekend naar het zuiden vertrekt, dan bereid je je beter maar extra goed voor. We staan sowieso al voor een zwart weekend met veel reizigers die terugkeren en vertrekken. En door de bosbranden verwacht mobiliteitsorganisatie VAB nog meer problemen. Daarom een paar tips. Gert Verhoeven.
9: Waze doet dat met brandinformatie. Je hebt de app Feu de Forêt, waar mensen hun locatie kunnen geven. Alle brandhaarden in Frankrijk worden daar in kaart gebracht. En mensen kunnen een perimeter instellen van 10, 20, 30 kilometer, waardoor dat ze, als ze op een locatie zijn, onmiddellijk geïnformeerd worden wanneer dat er gevaar of een brand in de buurt komt.
7: Neem ook een papieren wegenkaart mee als backup, want door de natuurbranden is er op sommige plaatsen geen stroom of netwerk. En nog de grootste tip, vertrek niet op zaterdag. Indiase tijgers kleuren al maar vaker zwart in plaats van oranje. Dat is een genetische fout door te veel inteelt. En dat is slecht nieuws, want daardoor is de soort minder bestand tegen ziektes en zo. En die zwarte kleur maakt het ook lastiger om te overleven, zegt bioloog Eliot Finet.
10: En een natuurlijk probleem is met een zwart of een witte dier, is dat hij kan zich moeilijk verstoppen. Die tijgers die zijn zo oranje met zwarte streep, omdat ze kunnen zich goed camoufleren. Een zwart of een witte tijger die gaat zich minder goed kunnen camoufleren en die gaat minder kans hebben om te jagen en overleven.
7: India wil nu tijgers van buiten het reservaat importeren om voor meer diversiteit te zorgen. En van een plottwist gesproken. Wout van Aert heeft dan toch opnieuw gewonnen in de Ronde van Denemarken. 2-2 dus voor hem. Nochtans was er eerst een andere winnaar aangeduid, de Australier Jensen Plowright. Maar de beelden werden herbekeken door de wedstrijdorganisatie en blijkbaar kwam Wout van Aert dan toch als eerste over de finish. Toon Aerts finishte vandaag knap derde. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af en daarna klaart het op en blijft het ook nog aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. En ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
11: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbar. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.be of dansbarn.be. Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat, vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
6: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Braschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen al zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep, dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Braschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
2: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 8 uur.
3: Goedenavond. De luchtverkeersleiders van de luchthaven van Charleroi dreigen te staken vanaf 12 augustus. Dat meldt de luchtverkeersleiders Skies. De vakbonden willen een hogere vergoeding voor nachtwerk. Je hoort Kurt Willige van Skies.
4: Of er een staking komt, is op dit moment niet duidelijk. Alles wordt in het werk gesteld om dat te vermijden. We gaan onmiddellijk rond de tafel. Morgen al is er een verzoeningscommissie samengesteld. Die zal proberen de oplossingen te vinden die nodig zijn om niet te moeten staken tegen dan.
3: De NAVO bereidt zich voor om in actie te komen. Dat heeft een van de hoogste commandanten gezegd. Naar eigen zeggen worden de lucht- en grondverdediging geactiveerd. Aanleiding is een Russische raket die is neergestort op Pools grondgebied. Vermoedelijk moest dat een kleine 100 kilometer eerder in Oekraïne gebeuren. En 2-2 voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. Nochtans werd er eerst een andere winnaar aangeduid. Maar de beelden werden herbekeken door de wedstrijdorganisatie.
5: Ik had wel het gevoel dat Jensen mij passeerde. Maar ik kon ook op het moment zelf niet oordelen. Was het nu net op tijd of net niet. En omdat hij eigenlijk zo zeker was, ging ik ervan uit dat ik al nagekeken was. Dus toen ik hier kwam, twijfelde ik er eigenlijk niet meer aan tot dat ze mij de foto lieten zien. En toen ze het dan scherper kregen, bleek ik toch een zucht sneller te zijn. Dus ja, het is wel een speciale ervaring inderdaad.
3: De Australiër Jensen Plowright werd tweede, Toon Aerts derde. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af. Daarna klaart het op en blijft het nog aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
1: Na het succes van

0: Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat. Waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht. Dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
3: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
4: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar een mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, hè? Of twee?
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
5: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
7: Goedenavond. Het blijft branden bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent. Dat laat de brandweer weten. Het vuur breidt niet uit, maar ze krijgen het ook niet onder controle. Anouk Veit.
8: De broei van dat vuur zit eigenlijk heel diep in de berg voor een groot stuk. Maar alles moet nu afgeschept worden. Het schroot eigenlijk dat we eraf halen, wordt dan afgeblust op de kade. Maar hoe meer schroot dat er weg gaat, dan kan je dieper blussen in de brandhaard zelf. Maar het is een redelijk grote berg. Waardoor dat werk toch al wat tijd nodig heeft.
7: Daarom zullen ze nog de hele nacht moeten verder blussen. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. Duizenden jonge migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta bestormd. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie en stuurt het leger om de politie bij te staan. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent en grenst aan Marokko, maar is Europees grondgebied. Migranten hopen op die manier Europa binnen te geraken. En in Kenia zijn afgelopen maand 15 olifanten gestorven nadat ze vergiftigd werden. Vermoedelijk door boze boeren, dat meldt de Nationale Parkendienst daar. De olifanten zouden gestorven zijn door cyanide. Dat spuiten boeren op hun gewassen. Boeren zijn wel vaker boos op olifanten, aangezien die hun oogst opeten. Het blijft nog even aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
9: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbar. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be.
10: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Misanthroop. Was niet voor de liefde van mijn minksen. Daar gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezien je politieke landkaart. Of over hoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat is zeker dat. Toch vrees ik voor morgen, desondanks. Ze zijn we klaar voor een nieuw begin. Ik weet vandaag nog niet.

0: zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Geniet nu van superkortingen op een groot deel van de collectie.
1: Zeg, ChatGPT.
2: Ja?
1: Ik moet morgen naar de dokter. Wat als nu mijn ondergoed gezien wordt?
2: Dan hoop ik dat het van Dolce Donna en Capella is.
1: Ah, dan ga ik er nu beter even langs?
2: Absoluut. Wil je dat ik de route voor je uitstippel?
1: Ja, ja, dat is goed.
2: Dolce Donna, Dorpstraat 49 te Capelle, vlak over Manus.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Want zelfs bij de dokter wil je klasse uitstralen.
4: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in de regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
6: Goedenavond. In Oostakker, in Oost-Vlaanderen, staat het kasteel Slotendries in brand. Het vuur is onder controle, maar de hulpdiensten blijven ter plaatse om de situatie daar op te volgen. Dirk de Klerk van de brandweer geeft meer uitleg.
7: Wij kregen een oproep rond 6:55. En bij het ter plaatse komen was eigenlijk de eerste en de tweede verdieping al in brand. En na een tiental minuten is eigenlijk een uitslaande dakbrand. Rond 7:30 hadden wij de brand vrij snel onder controle. Met wat extra tankwagens om voldoende water te hebben, hebben we eigenlijk de klus vrij vlug geklaard.
6: Er vielen geen slachtoffers. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het blijft branden bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent. Dat laat de brandweer daar weten. Het vuur breidt niet uit, maar ze krijgen het ook niet onder controle. Anouk Veit.
8: De broei van dat vuur zit eigenlijk heel diep in de berg voor een groot stuk. Maar alles moet nu afgeschept worden. Het schroot eigenlijk dat we eraf halen, wordt dan afgeblust op de kade. Maar hoe meer schroot dat er weggaat, dan kan je dieper blussen in de brandhaard zelf. Maar het is een redelijk grote berg. Waardoor dat werk toch wel wat tijd nodig heeft.
6: Daarom zullen ze nog de hele nacht moeten verder blussen. De oorzaak van een brand is nog altijd niet duidelijk. Duizenden jonge migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta bestormd. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie en stuurt het leger om de politie bij te staan. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent en grenst aan Marokko, maar het is Europees grondgebied. Migranten hopen op die manier Europa binnen te geraken. En de Europese voetbalfederatie UEFA gaat het WK boycotten als FIFA-baas Infantino doorzet met zijn plannen. Ze hebben daar vandaag een spoedvergadering over gehad. Infantino wil grote voetbalwedstrijden zoals het WK verkopen aan privé-investeerders. Ook onze voetbalbond sluit zich aan bij het standpunt van de UEFA, zegt sportjournalist Jarno Berto.
9: Die hebben in een statement laten weten dat ze zich natuurlijk aansluiten bij alles wat de UEFA vandaag gecommuniceerd heeft. Ze zaten ook in die online meeting. Ik lees een stukje vooruit dat statement. Voor de KNVB raakt deze discussie de essentie van wat internationaal voetbal moet zijn. De wereldbeker is veel meer dan een commercieel product.
6: Infantino moet 106 landen aan zijn kant krijgen. Minder Europese landen zijn er nog 156 over. Dus hij zou zijn slag makkelijk kunnen binnenhalen. Het blijft nog even aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig, met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
10: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw
11: Dansbarn.
10: Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags after work en dansen op de beste old school classics met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op dansbarn.be, radiopark.be of barn64.be.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
1: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
4: Goedenavond. De Europese voetbalfederatie UEFA gaat het WK boycotten als FIFA-baas Infantino doorzet met zijn plannen. Ze hebben daar vandaag een spoedvergadering over gehad. Infantino wil grote voetbalwedstrijden zoals het WK verkopen aan privé-investeerders. Ook onze voetbalbond sluit zich aan bij het standpunt van de UEFA, zegt sportjournalist Jarno Berto.
5: Die hebben in een statement laten weten dat ze zich natuurlijk aansluiten bij alles wat de UEFA vandaag gecommuniceerd heeft. Ze zaten ook in die online meeting. Ik lees een stukje vooruit dat statement. Voor de KBVB raakt deze discussie de essentie van wat internationaal voetbal moet zijn. De Wereldbeker is veel meer dan een commercieel product.
4: Infantino moet 106 landen aan zijn kant krijgen. Minder Europese zijn er nog 156 over. Dus hij zou zijn slag makkelijk kunnen binnenhalen. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won in eigen huis de terugwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby met 3-1. De heenwedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En busbedrijven vinden al maar makkelijker chauffeurs. Het tekort daalt nu al voor het derde jaar op rij. Pieter van Bastelaren van de Federatie van Busbedrijven legt uit hoe dat komt.
6: We zien verschillende politieke maatregelen die ervoor zorgen dat er meer en meer kandidaten zich aanbieden. Dus bijvoorbeeld de beperking van de werkloosheid in de tijd heeft gezorgd voor tientallen kandidaten. Er is ook de mogelijkheid om personen op te rijden binnen de busonderneming. Dat plafond is politiek opgeheven. En tenslotte ook de flexijobs natuurlijk. Die hebben ook gezorgd voor een enorme instroom in onze sector.
4: Er staan nu nog zo'n 300 vacatures open. Vooral in de provincie Antwerpen zijn er veel vacatures. Het blijft nog even aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 in het binnenland. Ook het weekend wordt zomers bij een graad of 30.
7: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Danspark. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste old school classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat, waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht, dus boek snel je tickets op radiopark.nl. Of dansbarn.be.
8: Barn 64 vind je aan de Sint-Jobse Steenweg 64 in Brasschaat. Vlakbij de E19 uitrit Sint-Job.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Jongen, wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een notte rijden. Dus hebben ze ons met onze notte naar Roos gebracht. Dat is een gerief, zo'n Leo.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
3: Op zondag 20 september organiseert de Lions Club voor de tweede keer in Brasschaat een eendjesrace. Duizenden badeendjes racen op de vijver aan het boothuisje ten voordele van Villa Max VZW. En ook jij kan deelnemen. Adopteer jouw eendjes met een uniek nummer voor slechts €5 per stuk. Online of via een adoptiepunt. Op 20 september vanaf 3 uur 's middags vertrekken ze samen als zwemmend naar de overwinning. Komt jouw badeendje als een van de eerste over de streep? Dan win je misschien een auto of een andere waardevolle prijs. Iedereen is welkom aan het boothuisje in het park van Brasschaat. Lees er alles over op eendjesrace.be in samenwerking met Radio Park.
2: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
4: Dit is Park met nu het nieuws en weer van middernacht.
5: Goedenacht. Tegen 1 september mogen er geen deelsteps en deelfietsen meer rondrijden in Brussel. De Raad van State heeft de vergunningen daarvoor geschrapt. De aanbieders hebben nu een maand de tijd om hun fietsen en steps uit het straatbeeld te verwijderen. Mobiliteitsexpert Brecht van Halewijn weet meer.
6: 3/4 van het aanbod deelmicromobiliteit verdwijnt in Brussel. Het gaat eigenlijk specifiek over steps en fietsen die free-floating zijn. Wat eigenlijk wil zeggen dat je die binnen een bepaalde zone eender waar kan achterlaten. En voor een zekere periode gaat dat in elk geval voor schaarste zorgen. Het aanbod gaat gedeeld door 4.
5: De enige deelfietsen die blijven zijn de Vilo's, dat zijn er zo'n 5000. In Zwitserland is een Belgische vrouw van 52 overleden tijdens een canyoningtocht. Dat meldt het Zwitserse persagentschap ATS. De vrouw was in groep onderweg toen ze 10 meter naar beneden stortte. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. En Anderlecht heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Europa League. De heenwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby eindigde in een 1-1 gelijkspel. Maar vanavond won Anderlecht in eigen huis de terugwedstrijd met 3-1. Aan de rust stond Paarswit nogthans 0-1 achter. Je hoort doelman Colin Kozemans.
7: Ik denk dat we een heel sterke tweede helft spelen. Dat moest ook wel, de eerste helft was niet echt super. Maar inderdaad, topreactie. Goed uit de kleedkamer gekomen, meteen scoren en dan drop en erover.
5: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. Ook AA Gent gaat Europees verder. Zij klopt het Oekraïense Tcherkasy en stoot door naar de 3e voorronde van de Conference League. Zon en wolken wisselen elkaar nog even af. Daarna klaart het op en blijft het nog aangenaam warm. De temperatuur zakt vanavond en vannacht uiteindelijk niet onder de 17 graden. Morgen overwegend zonnig met 23 graden aan de kust en 30 graden in het binnenland.
3: Na het succes van vorig jaar presenteert Radio Park opnieuw Dansbarn. Het feest van de zomer vindt dit jaar plaats op vrijdag 21 augustus in Barn 64 in Brasschaat. Dansbarn. Kom vanaf 5 uur 's middags afterworken en dansen op de beste oldschool classics. Met Radio Park DJ's Vince en Mike. Dansbarn in Barn 64. Een unieke zomerlocatie in Brasschaat. Waar je in open lucht en toch overdekt kan feesten. Vorig jaar was Dansbarn uitverkocht. Dus boek snel je tickets op dansbarn.nl. Be, radiopark.be of barn64.be.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.